Tijdens het schrijven van de score voor Arrival raakte Johansson geïnspireerd door het concept van taal. Maar dan wel de cirkelvormige visuele taal die de aliens in de film spreken. Hij besloot dat de beste manier om dit concept over te brengen menselijke stemmen waren. Stemmen die zo gemanipuleerd zijn dat ze bijna onherkenbaar zijn. Johansson werd specifiek geïnspireerd door een stuk met de titel Stimmung Modell 11, geschreven door de Duitse componist Karl-Heinz Stockhausen in 1968. Dit stuk maakt gebruik van herhaalde cellen en cirkelvormige loopmotieven in combinatie met tape-loop-experimenten en boventoonzang. Hier is Arrival.

U heeft geluisterd naar Cinematheque. De speellijst plus verdere informatie vindt u op concertzender.nl. Deze uitzending kwam tot stand met medewerking van Muziekweb Rotterdam en de samenstelling is van Robin Polm.

Dag, dag. Dit is voor de Concertzender het programma Tussen Concertzaal en Filmtheater, waarin klassieke filmscores. Vanavond een groot werk van de Zwitserse componist Arthur Honegger. Die leefde van 1892 tot 1955. Hij schreef zijn muziek voor de film Les Misérables, een historisch drama van Raymond Bernard uit 1934, natuurlijk naar het gelijknamige boek van Victor Hugo. Het is een suite voor orkest, Les Misérables. En in het Frankrijk van de 19e eeuw worden de levens van veel mensen gedurende 20 jaar bijeengebracht door het verhaal van de ex-gevangene Jean Valjean, die achterna gezeten wordt door de obsessieve politie-inspecteur. Luistert u naar Les Misérables van Arthur Honegger.

La mort de Jean Valjean. In dit programma, tussen concertzaal en filmtheater, luisterde u naar de filmmuziek die Arthur Honegger in 1934 voor de 4,5 uur durende film van regisseur Raymond Bernard schreef. De film Les Misérables. Dit werk werd nu gespeeld door het Slovaaks Radiosymfonieorkest Bratislava, onder leiding van de Zwitserse dirigent Adriano. Dit werk werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenburg.

Dit is de Concertzender met een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Met voor de 309e keer jazz in de film. En voor de 7e keer besteden we aandacht aan filmmuziek van Ennio Morricone. Slalom duidt op skiën en inderdaad speelt de komische misdaadfilm Slalom zich af in de Italiaanse Alpen. En de film is in 1965 geregisseerd door Luciano Salzi. En het brengt het verhaal van een brave echtgenoot, gespeeld door Vittorio Gassman, die met kerst met zijn vrouw op wintersportvakantie gaat naar Sestriere. Hij moet nodig tot rust komen, want hij leidt aan allerlei fobieën. Zijn broer gaat mee, een rol die wordt gespeeld door Adolfo Celi. En omdat hij in hetzelfde jaar de schurk speelt in Thunderball, kun je al vermoeden dat er ongelukken gaan aankomen. Ennio Morricone componeert gezellige ritmes die de associatie wekken met snelle ritjes in sleden en jingle bells. De buisklokken en elektrische gitaren geven Slalom de allure van een James Bond film, maar dan één om te lachen. Want de brave huisman komt al op de heenreis in de trein de eerste verleidsters tegen. En later worstelt hij met valse dollarbiljetten bijvoorbeeld.

Dat was muziek die Ennio Morricone componeerde voor de film Slalom. Ook Gli Intoccabili uit 1969 is een misdaadfilm, maar dit keer een keiharde. De Engelse exporttitel luidt overigens niet The Untouchables, wat de letterlijke vertaling zou zijn voor Gli Intoccabili. The Untouchables is wel, zoals u wellicht weet, de titel van de beroemde gangsterfilm uit 1987, maar het is wel louter toeval dat Ennio Morricone ook daarvoor de score componeerde. Deze Gli Intoccabili uit 1969 heet in het buitenland Machine Gun McCain en dat is niet voor niks. De hoofdrol van Hank McCain wordt gespeeld door John Cassavetes, die een jaar eerder ook al had gespeeld in de Italiaanse productie Bandits in Rome. En hiervan kunt u de score nog beluisteren op de site van de concertzender onder Jazz in de Film, nummer 305. John Cassavetes speelde in deze tijd zoveel mogelijk hoofdrollen in niet-Engelstalige films om geld te verdienen voor de films die hij in Amerika zelf wilde regisseren. Hank McCain gaat na 12 jaar gevangenis mee in een plan van zijn zoon om een casino in Las Vegas te beroven. Hij weet niet dat de zoon ook banden heeft met maffia-clans aan de westkust en de oostkust, dus raken ze ingeklemd tussen familiehoofden Peter Falk en Gabriele Ferzetti. Ennio Morricone benadert de heistfilm als een spaghetti western, wat gezien de dorre natuur in Nevada best toepasselijk is. U hoort eerst drie thema's uit Gli Intoccabili en daarna ter vergelijking meteen een motief uit de film L'Alibi, die in hetzelfde jaar werd gemaakt, in 1969 dus. Vittorio Gassman en Adolfo Celi, die een jaar eerder samen speelden in Slalom, regisseerden met L'Alibi samen een drama over een reunie van drie vrienden na 15 jaar. Ze speelden die vrienden ook zelf. En de derde is Luciano Lucignani, die bovendien ook mee regisseerde. Ennio Morricone kent iedereen goed en combineerde alle stijlelementen uit zijn score voor Once Upon a Time in the West uit 1968 in een soepel cocktailjasje, een mondharmonica, een vrouwenstem, fluiter, gitaar en klavercimbal. Hij dirigeerde het ensemble zelf. Als gezegd hoort u dus drie thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi.

U hoorde een ensemble onder leiding van Ennio Morricone in een uitvoering van drie thema's uit Gli Intoccabili en een motief uit L'Alibi. In 1969 stonden Ennio Morricone en Dario Argento op dezelfde titelrol van een spannende film, namelijk Comandamenti per un gangster. Dario Argento was toen nog scenario-schrijver. En een jaar later maakte hij zijn eerste film als regisseur dus, die in het buitenland bekend werd onder de titel The Bird with the Crystal Plumage. En vooral dankzij de zeldzame soundtrack-LP van Ennio Morricone werd deze film dus bekend. In 1971 werken Morricone en Argento weer samen, en wel voor Argento's tweede horrorfilm, Il Gatto a Nove Corde, De Kat met de Negen Staarten, zoals de film in Nederland heet. De titel slaat op een farmaceutisch bedrijf waar genetische experimenten worden gedaan. Tegelijk onthult de titel dat er 9 personen te maken hebben met een raadselachtig ongeluk in dat laboratorium. 2 journalisten, gespeeld door de Amerikaanse acteurs Carl Malden en James Franciscus, komen toevallig op het spoor van een doofpotaffaire, waardoor ze zelf het doel worden van de moordenaar. En al deze raadsels worden optimaal in de muziek versterkt. Ennio Morricone componeerde een regelrechte avant-garde score, waarin de luisteraar hoogstens houvast heeft aan de geplukte contrabas die zelf een zoekende hoofdrol speelt. We horen ook de menselijke stem in de muziek, zwoel als een kat of kermend als een kraai. En er wordt experimenteel geblazen op een gestopte trompet over schijnbaar geïmproviseerde gitaartokkels. De muziek maakt de film nog spannender dan die in opzet al is. Op de hoes staat specifiek dat Morricone de score arrangeerde, maar niet wie de muziek heeft gedirigeerd. We luisteren dus naar muziek geschreven voor Il Gatto a Nove Corde.

Tot slot van ons programma een score uit 1966. En het was ook de laatste die Bernard Herrmann samen met Alfred Hitchcock maakte. Torn Curtain. De score werd niet in de film gebruikt. Hitchcock gaf de opdracht aan de componist John Addison om een andere score te schrijven.

U heeft geluisterd naar 6 klassieke scores van Bernard Herrmann voor Alfred Hitchcock's films. Tot slot, blues uit de score voor Taxi Driver van Martin Scorsese. Dit programma werd samengesteld door Kees Hoogenberg.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinemathèque. In deze aflevering staan we stil bij de soundtrack van twee Blade Runner films van Ridley Scott en Denis Villeneuve. De eerste legendarische soundtrack van Blade Runner werd gemaakt door Vangelis en de tweede soundtrack van de vervolgfilm Blade Runner 2049 uit 2017 kwam tot stand door een samenwerking tussen Hans Zimmer en Benjamin Wallfish. De soundtrack van Vangelis voor Blade Runner blijft er een met onvergetelijke muziek die altijd verbonden blijft met de fantastische film. De esthetiek van de film was voornamelijk een versterking van New York eind jaren 70, begin jaren 80. Met hierin futuristische versies van Times Square-achtige locaties als stoofpotten van commercie, nationaliteiten, verwaarlozing van zowel eigendommen als mensen, niet opgehaald afval en graffiti. En daarnaast een uitzinnige kunstscene die achter de vele schermen feestvierde. De soundtrack van Vangelis kopieert dit sentiment. Weelderige, kunstmatige en kleurrijke schoonheid vermengd met dreiging en nostalgie. U hoort door de soundtrack heen ook de kenmerkende dialogen uit de film.

Uit de score voor de originele film van Blade Runner, waaruit u zojuist de delen hoorde, zullen vage echo's in de soundtrack van de nieuwe Blade Runner film uit 2017 te horen zijn. En hetzelfde gebeurt in het verhaal dat zich ontvouwt op het scherm. Met hun soundtrack kiezen Hans Zimmer en Benjamin Wallfisch voor een subtielere benadering van motieven uit het verleden. In de soundtrack hebben ze ruimte voor meedogenloze digitale stormen en houden ze genoeg ruimte vrij voor de schoonheid van het universum. U hoort daarnaast ook nog Elvis Presley's Can't Help Falling in Love en de eenzame Frank Sinatra klassieker One for My Baby and One More for the Road. Songs die de soundtrack vormen van misschien wel de beste scène in de film. Een scène die ook een directe link legt met de vorige film.

U heeft geluisterd naar Cinematheek. Het programma werd samengesteld door Robin Pon en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en daarbij ook nog meer informatie is te vinden op onze website concertzender.nl. Zoekt u dan in de gids naar Cinematheek.

De Amerikaanse tv-serie Twin Peaks van regisseur David Lynch stopte in 1991, na slechts 2 seizoenen. De serie groeide in de jaren hierna uit tot een cultklassieker. Het enthousiasme was dan ook groot toen Lynch in 2017 een 3e seizoen aankondigde. De soundtrack was als vanouds gevuld met de epische soundscapes van Angelo Badalamenti. Maar in het 3e seizoen werd er meer gedaan op muziekgebied. Regelmatig werden nummers integraal opgevoerd, midden in de afleveringen door bekende artiesten. Sharon Van Etten, Nine Inch Nails en Au Revoir Simone waren enkele van die artiesten die in de fictieve Bang Bang Bar optraden. En daarnaast zijn er meer muzikale verrassingen in de serie. De Poolse klassieke componist Krzysztof Penderecki bijvoorbeeld. En er zijn de vervreemdende klanken van Dean Hurley die u net hoorde, met wie David Lynch veel heeft samengewerkt. In deze aflevering van Cinematek gaan we u meenemen in de ambivalente wereld van David Lynch's Twin Peaks: The Return.

Dat was tot slot Sharon Van Etten met het nummer Tarifa. Er volgt nu muziek uit één specifieke aflevering van Twin Peaks The Return van David Lynch. Episode 8 is een aflevering die kijkers uitdaagt om de schoonheid ervan te waarderen, zelfs als we het niet helemaal begrijpen. De aflevering kan vergelijkingen aan met de eindsequentie van Stanley Kubrick's 2001 A Space Odyssey en Jonathan Glazer's Under the Skin. De aflevering is een soort associatieve tocht die dood en verderf mengt met duistere beelden en bijpassende muziek. U hoort onder andere Christoph Penderecki's Threnody for the Victims of Hiroshima, de Nine Inch Nails vanuit de Bang Bang Bar en een stuk van Dean Hurley.

We zijn aangekomen bij het laatste deel met muziek uit Twin Peaks The Return. Het is geen verrassing dat Julie Cruise, die eerder met Falling al het themalied van de serie zong, de hoofdrol speelt in de finale. Ze zingt in de voorlaatste aflevering The World Spins met Chromatics als haar begeleidingsband. Naast Dean Hurley en Badalamenti hoort u ook nog The Muddy Magnolias met American Women in een David Lynch remix en de Chromatics met het instrumentale Saturday.

U heeft geluisterd naar Cinemathèque, dit keer gewijd aan muziek uit de serie Twin Peaks The Return van David Lynch. Dit programma werd samengesteld door Robin Polm. En het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst plus verdere informatie is te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Dit is de Concertzender met het programma Ongehoorde Scores. Dit keer de film The Scarlet Letter. The Scarlet Letter is een romantisch kostuumdrama van de regisseur Roland Joffé uit 1995 naar de roman van Douglas D. Stewart. In de hoofdrollen vinden we Demi Moore, Gary Oldman en Robert Duvall. We laten u nu niet voor deze film gebruikte muziek horen van de Amerikaanse componist, maar wel die van Elmer Bernstein. Dus het studioorkest speelt The Scarlet Letter. Ik vertel u nog even in het kort waar die film nou eigenlijk over gaat. Het is 1660. Hester Prime, een jonge vrouw vol verwachting voor het nieuwe land, arriveert in een koloniale nederzetting in Massachusetts. In afwezigheid van haar man, Roger, die ten strijde is getrokken om koloniaal gebied te veroveren. Hester maakt de Puriteinse gemeenschap te schande wanneer blijkt dat zij zwanger is. Niemand weet wie de vader van haar kind is, want Hester blijft loyaal en weigert zijn naam te noemen. Haar overspel wordt bestraft met de gevangenis. Na haar straf moet zij voor altijd publiekelijk de letter A van adulteress, overspelige, op haar kleding dragen. Tot grote woede van haar doodgewaande echtgenoot, die plotseling zinnend op wraak ten tonele verschijnt. En dit verhaal is op muziek gezet. En u luistert nu naar de muziek The Scarlet Letter.

0: In The Sound of Movies heeft u geluisterd naar filmscores van Piero Piccioni. Kees Hoogenberg stelde dit programma voor de concertzender samen.
1: Muziek staat centraal bij de concertzender, 's nachts en overdag. Niet alleen thuis of op het werk, maar ook onderweg. En dat dankzij de nieuwe concertzender radio-app voor Android, iPhone en iPad. Klassieke muziek, jazz, pop, wereld of oude muziek, alles handig gerangschikt en gemakkelijk vindbaar. Dat is de kracht van de concertzender radio-app. Download hem nu gratis via Google Play of App Store.

Dit is de Concertzender met The Sound of Movies. In de serie Jazz in de Film, André Previn, aflevering 5. Diverse composities en filmthema's. André Previn werd in 1929 in Berlijn geboren en schreef voor zo'n 40 films de muziek. En verder is hij altijd druk bezig in de jazz. Ter illustratie nog wat trivialiteiten. Erg bekend was zijn huwelijk met de actrice Mia Farrow, maar zijn huwelijk met de violiste Anna-Sophie Mutter is minder bekend en bovendien ook alweer enkele jaren over. Maar het gaat in deze Sound of Movies om zijn muziek en we beginnen met verschillende composities, niet gecomponeerd voor film, uit de periode 1945-1946. Na elkaar Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. Luister naar onder andere André Previn piano, Irving Ashby gitaar en Red Callender bas.

Dat waren vier composities van André Previn uit de periode 1945-46. Sunset in Blue, That Old Blue Magic, Variations on a Theme en Mulholland Drive. We gaan verder met It's Always Fair Weather uit 1955. Het MGM Studio Orchestra staat onder leiding van de componist André Previn. Verder met Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang.

It's Always Fair Weather, compositie uit 1955 van André Previn, die ook het MGM Studio Orchestra dirigeerde. Verder hoorde u Gene Kelly, Dan Daly, Michael Kidd, Dolores Gray en Sid Charisse zang. Designing Women componeerde Previn in 1957. En die muziek is ook gebruikt als source music in de films North by Northwest uit 1959 en The Prize uit 1963. Luister naar een studioorkest onder leiding van Jerry.

Tot slot van The Sound of Movies hoorde u muziek van Andre Previn uit verschillende filmthema's. De laatste was Jenny Lady Randolph Churchill uit 1974 in een uitvoering door de London Symphony Orchestra. En meer informatie is natuurlijk te vinden op onze website www.concertzender.nl.

Delerue. De Franse componist Georges Delerue, geboren in 1925 en overleden in 1992, schreef de muziek voor meer dan 200 films. En daaronder waren er 11 voor regisseur François Truffaut. Filmmakers werken namelijk graag samen met dezelfde componist, omdat de muziek psychologische diepgang kan aanbrengen in situaties en personages, wat veel moeilijker is door camerawerk of montage. Het was Truffaut's tweede film, na Les Quatre Cents Coups, waarmee in 1959 de Nouvelle Vague was geopenbaard. Truffaut vroeg Delerue de muziek te schrijven die wordt gespeeld door het hoofdpersonage. En dat is de pianist uit de titel. Die noemt zich Charlie en het is een rol van Charles Aznavour. De score is daardoor helemaal verweven met de film. Charles Aznavour voert de muziek van Delerue dan ook zelf uit. Hoewel zijn personage ooit een beroemd concertpianist was, is hij na de dood van zijn vrouw vervallen tot een teruggetrokken honky-tonky-pianist in een bar. Charlie is stiekem verliefd op Lena, de serveerster. En wanneer zij na hun werk samen over de donkere straten lopen, begeleidt Delerue hun voetsporen ritmisch met fluit en gitaar. En in de jazz zit ook de spanning van de film noir. Gangsters achtervolgen Charlie. De film heet niet voor niets Schiet op de pianist, als sardonische variant op het gezegde dat in saloons hing: Don't shoot the piano player. We hebben in de tweede aflevering met muziek van Georges Delerue in september 2003 al delen uit de score voor Tiré le pianiste gedraaid. Nu is de complete muziek beschikbaar, inclusief de liedjes gecomponeerd en gezongen door Bobby Lapointe en Félix Leclerc. U hoort eerst de originele versie van de muziek, uitgevoerd door Georges Delerue et son orchestre. En daarop volgt een nieuwere, meer orkestrale weergave van twee tracks door de London Sinfonietta, dat onder leiding staat van Hugh Wolfe. In 1997 is een nieuwe uitvoering van de Cafetaria muziek en de finale van de score van Georges Delerue uitgebracht in de Film Music Series van het label Nonesuch. Zoals gezegd hoort u de London Sinfonietta onder leiding van Hugh Wolfe met als solisten Fred Hirsch piano, Doug Wise bas en Matt Wilson drums. En dat is een uitvoering van 1996.

U luistert naar de Concertzender. U kunt gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. U dacht het al met deze tune waarschijnlijk. Het wordt aflevering 193 in de serie Jazz in de film. En voor de derde keer besteden we aandacht aan Georges

U hoorde muziek uit de film Tiré sur le pianiste, 1960. Georges Delerue was zijn filmcarrière eigenlijk nog maar 1 jaar voor Tiré sur le pianiste begonnen. In 1959 had hij de modernistische wals geleverd aan Hiroshima Mon Amour voor Alain Resnais. Dat thema zorgde voor zo'n melancholieke vervreemding dat Delerue meteen opviel als nieuwe componist. Hij kreeg al snel nieuwe opdrachten, al vroegen die opdrachtgevers aanvankelijk vooral om oppervlakkige deuntjes. Het Canadese label Cinemusique heeft onlangs EP'tjes teruggevonden en gedigitaliseerd, heruitgebracht op cd, met thema's die Delerue tussen 1959 en 1960 componeerde voor een serie romantische films over jongeren. Aanvankelijk schreef hij nog samen met een gerenommeerde componist en arrangeur, Alain Goraguer, voor Le Bel Âge van regisseur Pierre Cast. In Nederland en België uitgebracht onder de verleidelijke titel Die Schone Leeftijd bevat het verhaal zwoele nachtclubdansjes op vibrafoon. Omdat het gaat over de pogingen van twee vrienden om 4 meisjes in Saint-Tropez te versieren.

En dat was veel muziek uit Le Belle Âge uit 1959. Une Fille pour l'été uit 1959 is een romantische comedie van Édouard Molinaro, waarin een kunstschilder naast zijn maîtresse een gezelschapsmeisje inhuurt voor zijn vakantie aan de Riviera. We draaien de mambo en de blues die als source music in het zomerverhaal zijn te horen.

U hoorde de mambo en de blues, die ook dus als source music in dit zomerverhaal is te horen. En dat verhaal is Une fille pour l'été uit 1959. Marcher ou crève uit 1959, oftewel marcheer of sterf, dat is de betekenis van deze titel. Het is een thriller van Georges Lautner uit 1959. Delarue zorgt voor een onderhuidse spanning waarbij zijn gebruik van de big band aansluit bij de Amerikaanse gangsterfilms.

Tot zover de muziek van Elmer Bernstein voor de romantische en komische western From Noon Till Three met Charles Bronson en Jill Ireland in de hoofdrollen en met zang van Elmer en Allen en Jill Ireland. De eerste twee nummers hoorden daar overigens niet bij. Dat was een vergissing van onze kant. Die kwamen uit de film Cannon for Cordoba. Dit was The Sound of Movies voor de concertzender, samengesteld door Kees Hoogenbirk.

Beste luisteraars, welkom bij Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Vandaag muziek van Max Richter. Richter heeft in de loop der jaren heel veel soundtracks voor films en tv gemaakt. Hij werd erg bekend met zijn score voor Ari Folman's Waltz with Bashir uit 2007. Hij won er een Golden Globe mee. En in deze film verving Richter een standaard orkestrale soundtrack door synthesizer gebaseerde geluiden. Hij won hiermee de European Film Award voor beste componist. Waltz with Bashir is een belangrijke en artistiek goed ontvangen animatiefilm van Folman. De muziek werd vrijwel onmiddellijk verboden in Libanon toen de film uitkwam. De film combineert klassieke muziek, muziek uit de jaren 80, realistische graphics en surrealistische scènes met illustraties die uit strips lijken te komen. U hoort enkele stukken van de soundtrack.

In Ad Astra gaat Roy McBride op zoek naar zijn vader, die zich ergens diep in de ruimte verschuilt. De science fiction film heeft een simpele, maar pakkende onderliggende dramatische toon die zich vooral in de personages verschuilt. Dit in tegenstelling tot veel science fiction films die juist op buitenaardse of technologische thema's leunen. Max Richter's soundtrack past hier perfect bij door de dreigende en minimale thema's. Met drones en lang uitgerekte strijkers wordt de zoektocht van Roy en zijn gewichtloosheid in de ruimte heel geweldig weergegeven. U hoort vier stukken van Ad Astra.

Via November, veelvuldig gebruikt voor trailers van verschillende films, gaan we door naar Max Richter's score voor My Brilliant Friend. Deze HBO-serie is een bewerking van de eerste roman uit de vierdelige serie Napolitaanse romans van Elena Ferrante. De serie volgt Elena en Lila als ze opgroeien in een hechte buurt in Napels, en dat is dan na de Tweede Wereldoorlog. De buurt bestaat uit diepgewortelde familiale hiërarchieën, daarnaast overgeërfd gedrag en cultureel geweld dat van generatie op generatie doorgaat. Elena en Lila worstelen om zichzelf los te maken van hun omgeving. Richter's muziek bootst de eb en vloed van hun steeds veranderde vriendschap na.

We sluiten af met On the Nature of Daylight. Dit stuk is in een groot aantal films gebruikt. Denk aan Arrival uit 2016, Stranger Than Fiction 2006, Shutter Island 2010, Disconnect 2012 en de documentaire Jiro Dreams of Sushi in 2011.

U heeft geluisterd naar Cinematek. Dit programma werd samengesteld door Robin Pollum. Het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en verdere informatie vindt u op concertzender.nl.

En met deze tune zijn we weer beland in een nieuwe aflevering van The Sound of Movies. Voor de 322ste keer jazz in de film. En voor de vijfde keer gaan we aandacht besteden aan de filmmuziek van François de Robert. De Franse filmregisseur José Giovanni, pseudoniem is dat voor Joseph Damiani, vertrouwde volledig op zijn componist. Om te beginnen streefde hij er altijd naar om films zo te maken dat ze zonder muziek duidelijk waren. In dat geval zou de score, die later dan werd toegevoegd, een origineel commentaar vormen op het verhaal als een soort contrapunt. En als de film zwakheden kende of geen afgeronde karaktertekening, dan kon de score de lacunes aanvullen. Een componist als François de Roubaix, zo verklaarde cineast Giovanni, was de perfecte man om gevoel te geven aan personages, in geval dat niet bleek uit het scenario, het spel of de montage. François de Roubaix was 30 toen hij de muziek schreef voor Giovanni's misdaadmysterie Dernier Domicile Connu uit 1969. De laatst bekende verblijfplaats, zoals de titel vertaald luidt, is een politieterm die wordt gebruikt wanneer mensen verdwenen zijn. Lino Ventura speelt een ervaren politieinspecteur die na een reprimande wordt teruggezet naar een wijkbureau in Parijs. En daar krijgt hij onverwacht te maken met het opsporen van iemand die getuige was van een moord. Omdat de inspecteur en zijn vrouwelijke partner te voet en met de metro heel Parijs doorkruisen, componeerde de Roubaix een repetitief thema dat geen einde lijkt te kennen. Vanwege de dynamiek van de moderne stad instrumenteert hij zijn muziek vooral voor bas en drums. Hij componeerde ook een chanson op tekst van regisseur José Giovanni als een blues voor de eenzame, gedesillusioneerde inspecteur. En het wordt gezongen door Nicoletta. U hoort het aan het einde van deze score, omdat het liedje Pour qui, pourquoi niet in de film is gebruikt en ook niet op de plaat werd uitgebracht.

Het chanson Pour qui, pourquoi dat u als laatste hoorde kwam dus uiteindelijk niet in de film terecht. Regisseur José Giovanni verklaarde dat hij niet meer wist waarom dat eigenlijk was, maar hij wilde zangeres Nicolette wel een nieuwe kans geven. Hij bood haar een rol aan in zijn volgende project, niet als zangeres, maar als actrice. En de film heet Un aller simple en werd gedraaid in 1971. Het is een misdaaddrama dat van geen enkele kant klopt, geeft de filmmaker toe. Het verhaal neemt halverwege een radicale wending. Een mislukte dief wil op het goede pad komen, maar een laatste roof gaat totaal de verkeerde kant op. En dat wordt al bezongen in het chanson op tekst van José Giovanni zelf. Het lied heet dan ook niet voor niets Un aller simple, oftewel enkele reis. Het wordt gezongen door Gilles Dreux. François de Roubaix schreef de muziek waaruit het noodlot en de onvermijdelijke dood spreekt. En op het einde van de film klinkt het chanson weer, wanneer het de hoofdpersoon begeleidt naar het schavot.

U hoorde een studioorkest onder leiding van Elmer Bernstein en hij dirigeerde de score voor de film Some Came Running, die hij dus ook zelf heeft gecomponeerd. Deze film is een romantisch drama van Vincent de Minnelli uit 1959. We gaan nu luisteren naar source muziek, music moet ik eigenlijk zeggen in het Amerikaans. En dat is muziek die binnen het filmverhaal is te horen door de personages. Die maakt dus deel uit van het verhaal. En het is source music voor de film Some Came Running. U hoort daaruit de kermismuziek en die is uiteraard gecomponeerd door Elmer Bernstein, die ook nu weer een studioorkest leidt.

U hoorde kermismuziek, gecomponeerd door Elmo Bernstein. En het is Source Music voor de film Some Came Running. Een studioorkest was dit onder leiding van Elmo Bernstein, de componist dus. Twee songs van andere componisten nu uit de Source Music van Some Came Running. En dat is om te beginnen Don't Blame Me van Jimmy McHugh en Dorothy Fields. En daarna Blue Moon van Richard Rodgers en Lawrence Hart. En de diverse, dat zijn uitvoerende.

0: In The Sound of Movies hebt u geluisterd naar The Muppet Christmas Carol uit 2005 van Paul Williams. Vrij naar Charles Dickens. Met songs van Paul Williams zelf en een original score van Miles Goodman. U hoorde Michael Caine in de rol van Scrooge en verder Honeydew and Beaker, Kermit, Marley and Marley, Dr. Teeth and the Electric Man, Tiny Tim en Martina McBride. En daarmee zijn we aan het einde gekomen van deze Sound of Movies aflevering. Alle informatie is natuurlijk ook nog eens terug te vinden op onze website www.concertzender.nl. Deze aflevering van The Sound of Movies is voor de Concertzender samengesteld door Kees Hoogenbeerk.
1: Manana.

Dit is de Concertzender en u gaat luisteren naar The Sounds of Movies. Vandaag in de serie Jazz in de Film, muziek van de Engelse componist Roy Budd. Hij leefde van 1947 tot 1993. Hier is eerst de muziek die hij schreef voor Paper Tiger, een avonturenfilm uit 1975 van Ken Anakin, met in de hoofdrollen David Niven en Hardy Krueger. U hoort de National Philharmonic Orchestra onder leiding van Roy Budd met de Ray Conniff Singers en de Mike Sam Singers.

En zo heeft u geluisterd naar filmscores van Riz Ortolani, geschreven voor de film Women Times 7 van regisseur Vittorio De Sica. Tot zover deze aflevering van de Sound of Movies, geheel gewijd dus aan de filmscores van Riz Ortolani.

Bij de Concertzender kunt u gaan luisteren naar een nieuwe aflevering van Cinematheque, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks, met in deze uitzending muziek bij de films van Sofia Coppola. Een zeer veelzijdig uurtje dus, met onder meer muziek van Air, Aphex Twin, Square Pusher, The Radio Depth, Death in Vegas, One Outrix Point Never en Phoenix. Tijdens het maken van haar donkere debuutfilm The Virgin Suicides gebruikte regisseur Sofia Coppola het album Moon Safari van Air als referentie. En hierna vroeg ze het Franse electroduo om nieuwe muziek te maken. De plaat begint met Playground Love, het enige vocale nummer. Het album is verder gevuld met mellow instrumentals met een overduidelijke sfeer uit de 70s. Een sfeer die vooral doet denken aan de Franse films uit die tijd en die hier wordt neergezet met ouderwetse analoge synthesizers. U kunt dus gaan luisteren naar 4 tracks van de soundtrack van Air voor de film The Virgin Suicides.

0: In de tweede film van Coppola, Lost in Translation, zet de muziek vanaf de openingsscène meteen de dromerige toon voor de rest van de film. Terwijl we het personage van Bill Murray volgen als hij door de binnenstad van Tokio rijdt, creëren de voorbijgaande geluiden een sfeer van verwondering. Een gevoel dat overeenkomt met dat van zijn personage als hij omhoog kijkt naar de nieuwe vreemde stad Tokio. De gevoelens van vervreemding, verlangen en dromerigheid die uit de soundtrack klinken, gaan perfect samen met het verhaal van twee vreemdelingen. Vreemdelingen die hun situatie, elkaar en het leven proberen te begrijpen.
1: Thank you.

Meer dan in Lost in Translation gebruikte Coppola in de film Marie Antoinette de soundtrack om een volledig nieuwe invulling aan het verhaal te geven. De wereld van het ongerepte oude Versailles wordt met hedendaagse muziek gecombineerd. Coppola koppelde op die manier de mooie, lege luxe van Versailles aan het geluid van de hedendaagse bands als onder andere Aphex Twin, Square, Pusher en The Radio Depth. Een eigenzinnige keuze.

Als laatste kunt u gaan luisteren naar enkele nummers van de soundtrack van The Bling Ring. Vanwege de tijd wordt het een beperkte selectie. Ook deze soundtrack blinkt weer uit in eigenzinnige, niet voor de hand liggende keuzes. Perfect om een uurtje muziek met gemengde stijlen af te sluiten. U heeft dan geluisterd naar Cinematheque, samengesteld door Robin Palm in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst die vindt u met verdere informatie op onze site concertzender.nl.

U heeft geluisterd naar filmmuziek uit Butterfield 8. U hoorde een MGM Studio Orchestra en dat werd gedirigeerd door Robert Armbruster. En tot zover deze Sound of Movies, samengesteld zoals gebruikelijk door Kees Hoogenberg.

Welkom bij Cinematek, het programma voor de liefhebber van hedendaagse filmmuziek en soundtracks. Met in deze uitzending muziek bij de films van Alejandro González Iñárritu. U gaat dit uur luisteren naar muziek van Gustavo Santaolalla, Antonio Sanchez en Ryuichi Sakamoto. Gustavo Santaolalla creëerde de scores voor de film Babel uit 2006 en voor Beautiful uit 2010. Voor Babel won Santaolalla de Academy Award voor Beste Original Score en de BAFTA Award voor Beste Filmmuziek. Zonder thema of andere eikpunten voelt de soundtrack van Babel als een improvisatie. Het resultaat is een persoonlijke soundtrack die het resultaat is van een intense samenwerking tussen Santaolalla en regisseur Alejandro González Iñárritu. U hoort enkele scores uit Babel en vervolgens uit de film Beautiful.

Tienen que vienen a mandar a hacer tortillas después.

En zo heeft u kunnen luisteren naar de muziek die gebruikt werd in de film uit 1995, The Scarlet Letter. Een film naar het boek van Nathaniel Hawthorne. De muziek van John Barry en Peter Buffett werd gespeeld door The English Chamber Orchestra onder leiding van John Barry. Dit programma werd voor de concertzender samengesteld door Kees Hogenberg.

Welkom bij The Sound of Movies. In de reeks Jazz in de Film zitten we alweer op aflevering 139. U hoort drie scores van de Amerikaanse jazztrompetist en componist Milton Shorty Rogers. Vandaag deel 1. We beginnen met The Stars of Jazz uit 1958. Dat is een KABC-TV-televisieshow met diverse jazzsterren, waaronder natuurlijk Shorty Rogers en de Giants. En Shorty op flugelhorn, Bob Annevaldsen, ventieltrombone, Frank Rossolino, trombone, Herb Geller, altsax, Bill Holman, tenor, Pepper Adams, baritonsax en Jimmy Rills, piano. Zang, June Christie, arrangementen, Pete Ruggelo.

Dat waren Shorty en The Giants in The Stars of Jazz. U luistert naar filmmuziek met Shorty Rogers. Three Little Bobs. Muziek voor een tv-cartoon uit 1956. U hoort Shorty Rogers trompet, Jimmy Giuffre bariton sax, Barney Kessel gitaar, Pete Jolly piano, Red Callender bas en Shelly Mann op drums. Zang Stan Freeburg.

We besluiten deze uitzending van The Sound of Movies met de soundtrack van Tarzan the Ape Man. Het is een Tarzan-avonturenfilm uit 1959 van regisseur Joseph M. Newman.

En zo heeft u geluisterd naar stukken uit Midsommar, een film van Ari Aster met de soundscore van Bobby Krillick. Net als Ari Aster meestal in zijn films doet, eindigen we ambigu. Met een haast opgewekte toon, alsof alle net gepasseerde ellende ook nog eens ergens goed voor zou kunnen zijn. Uit zijn Hereditary hoort u Both Sides Now met Judy Collins. En zo heeft u geluisterd naar een nieuwe aflevering van Cinematiek. Cinematiek werd samengesteld door Robin Pom en het programma kwam tot stand in samenwerking met Muziekweb Rotterdam. De speellijst en ook verdere informatie vindt u natuurlijk terug op onze site concertzender.nl.

Welkom bij het filmmuziekprogramma van de concertzender The Sound of Movies. En in de reeks Jazz in de Film vandaag meer over componist Piero Piccioni. En allereerst zijn film La Donna che viene dal mare. Deze Italiaanse componist Piero Piccioni heeft een belangrijke rol gespeeld in de jazzscene van Italië. Hij kreeg bekendheid bij een groot publiek doordat zijn jazz vaak was te horen, namelijk in de bioscoop. In 40 jaar tijd schreef hij de scores voor meer dan 300 films. Aan het begin van zijn carrière stond hij open voor alle mogelijke invloeden. Zijn vierde filmscore staat nog in de traditie van romantische Hollywoodmuziek uit de jaren 50. La Donna che viene dal mare is een spionagefilm uit 1957 van Francesco de Robertis. De vrouw die uit de zee kwam, zoals de titel luidt, dat is de blonde schoonheid Sandra Milo, die al dan niet met Vittorio De Sica betrokken raakt bij sabotageactiviteiten voor de kust van Gibraltar in de Tweede Wereldoorlog. We draaien drie fragmenten uit de score. Piero Piccioni componeerde één jazznummertje en dit stuk wordt aangevuld met een pianosolo en een krijgshaftige fanfare die staat voor de oorlogsdreiging.

Muziek van Piero Piccioni uit de film La Donna che viene dal mare uit 1957. Een paar jaar na deze film kon Piero Piccioni al meer van zijn jazzvoorliefde kwijt in de filmmuziek. In 1960 regisseerde Mauro Bolognini Marcello Mastroianni in de rol van een pianist die verstrikt raakt in zijn eigen gevoelens en in de benauwende tradities van Sicilië. Mastroianni is de knappe Antonio uit de titel, maar dat blijkt eerder een vloek dan een zegen te zijn. Alle vrouwen zitten achter hem aan. Wanneer hij trouwt met de nog mooiere Claudia Cardinale, is hij bang niet te kunnen voldoen aan zijn imago van de perfecte minnaar. Jazzfragmenten nu uit deze film Il Bel Antonio van Piero Piccioni.

uit de film Il Bel Antonio uit 1960. U hoorde jazzfragmenten van Piero Piccioni. Piccioni durfde allengs uit de folkloristische Italiaanse stijl te breken. Iemand als Nino Rota bleef die juist hanteren voor de films van Federico Fellini. Hierdoor raakte Piccioni bekend bij beginnende regisseurs die vernieuwende films wilden maken. De grote filmmaker Bernardo Bertolucci, die november vorig jaar op zijn 77e jaar overleed, debuteerde in 1962 met La Comare Secca. Piero Piccioni schreef er gewaagde, moderne, spannende muziek bij met sterke jazz-invloeden. Een comare is een roddelaarster, maar ook een vroedvrouw. Of een vrouw van lichte zeden die droog staat, ofwel secca. In de volksmond betekent La Comare Secca echter vooral de dood. In het verhaal, geschreven door Pier Paolo Pasolini, wordt een prostituee vermoord. Misschien dat de film daarom in Nederland werd uitgebracht onder de kuisere titel Het gebeurde aan de Tiber. Nadat het lijk is gevonden, ondervraagt de politie alle verdachten. Bertolucci gaat diep in op de psychologie van alle personages in de volkswijk. Geweld en racisme spelen een grote rol. De hoofdverdachte roept dat het geen misdaad is als je een hoer doodt. Muziek dus voor de film La Comare Secca uit 1962. De componist Piccioni dirigeert een studioorkest.

In ons programma The Sound of Movies, hier bij de Concertzender, vandaag aandacht voor de componist Piero Piccioni. Ten slotte muziek uit de film La Comare Secca uit 1962. The Sound of Movies bij de Concertzender, samengesteld door Kees Hoogenberg.

tussen concertzaal en filmtheater. Het programma op de concertzender waarin u klassieke filmscores hoort. En vanavond hoort u filmmuziek van Heitor Villa-Lobos. In 1958 componeerde hij voor de film The Green Mansions een score. En The Green Mansions was een avonturenfilm van Mel Ferrer, die een film maakte naar de roman van William Henry Hudson. In de film waren hoofdrollen weggelegd voor Audrey Hepburn en Anthony Perkins. Productiemaatschappij MGM nodigde Villa-Lobos uit naar Hollywood om de score daar te maken. Maar toen hij aankwam, bleek hij de compositie al kant en klaar bij zich te hebben. Hij had die gecomponeerd op basis van het papieren scenario, denkende dat dan Mel Ferrer de plaatjes erbij zou schieten. Maar het ging natuurlijk net andersom en Villa-Lobos was zwaar beledigd toen een andere componist zijn compositie ging bewerken en er zelfs nog stukjes ging bij componeren, want wat hij had gemaakt paste natuurlijk helemaal niet. Terug in Brazilië ging hij door Villa-Lobos al zijn werk bij elkaar schrapen en er een lange compositie van maken. En die noemde hij Forest of the Amazon. Dit stuk werd uitgebracht op LP. Forest of the Amazon was te lang om helemaal op een LP uitgebracht te worden. Maar later kwam de CD natuurlijk en daar kon het stuk wel helemaal op. U gaat luisteren vanavond naar een uitvoering van het Moskous Radio Symfonieorkest onder leiding van een Villa-Lobos protégé Alfred Heller. En soliste is de sopraan René Fleming. Gaat u luisteren naar de volledige versie van Forest of the Amazon.